mawo bohe wale mawo no e fonko bogbe no enyela yito ikekpamo e kukura nyaba no